0: Britney.
1: Are you ready? It's me against the music. It's just me.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen.

0: partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hogesnelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf

0: moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar. Het weerbericht. De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 passagiers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht doorbrengen in de trein bij het plaatsje Buffon, ten noordwesten van Dijon. De treinen werden vrijdagavond omgeleid vanwege wisselstoringen en kwamen zaterdagochtend rond 10:30 met 12 tot 13 uur vertraging aan in Parijs. Wolfgang Kubicki is vanaf vandaag de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Hij kreeg op het partijcongres in Berlijn 59% van de stemmen. De partij verkeert in crisis na het verliezen van de kiesdrempel bij de verkiezingen vorig jaar. Kubicki volgt Christian Duur op als partijleider. In Joensuu, vlakbij de Russische grens, heeft een Fins bedrijf een moderne Zeppelin ontworpen voor verkenning en bewaking. Dit onbemande luchtvaartuig werkt op waterstof en kunstmatige intelligentie. Komende week wordt het ingezet bij een NAVO-oefening in Finland. De innovatie volgt op toenemende elektronische verstoringen en groeiende dreiging vanuit Rusland. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen over een voorlopig akkoord om de oorlog te pauzeren. Het voorstel omvat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en ruimte voor verdere gesprekken over het nucleaire programma, sancties en toegang tot Iraanse tegoeden. Overeenstemming op belangrijke punten ontbreekt nog en het proces blijft volgens diplomaten kwetsbaar en omkeerbaar.
3: Het weerbericht.
1: De bewolking neemt vanuit het zuiden toe en trekken er fikse regen- en onweersbuien over het zuidoosten van het land. In de nacht naar zondag kan ook in het oosten een bui vallen. Elders is het droog en zijn er opklaringen. Zondag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden nadat hij op de snelweg werd aangereden door een auto. Hoe de man op de weg terecht kwam is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en de identiteit van het slachtoffer. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Grote delen van Australië kampen al weken met een zware muizenplaag. Boeren lijden schade aan gewassen en machines. Scholen in vooral West-Australië hebben veel last, ook door een tekort aan schoonmakers. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht. Vorige week sloot een school in Morawa na verkeerd gebruik van gif. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de overwinning van Paris Saint-Germain op Arsenal in de Champions League zeker 283 mensen aangehouden. Relschoppers staken een kiosk in brand, vernielden voertuigen en probeerden een politiebureau aan te vallen. Het busvervoer werd stilgelegd. In heel

0: Frankrijk zijn 426 mensen opgepakt. 6 agenten raakten gewond. President Trump overweegt de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli te beperken na het afhaken van meerdere bekende artiesten. In plaats van concerten overweegt hij een toespraak. De organisatie in Washington gaat door met voorbereidingen, waaronder een tijdelijke arena bij het Witte Huis voor 3000 toeschouwers bij een mixed martial arts evenement. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Grote delen van Australië kampen al weken met een zware muizenplaag. Boeren lijden schade aan gewassen en machines. Scholen in vooral West-Australië hebben veel last, ook door een tekort aan schoonmakers. Het ministerie van Onderwijs heeft een speciale taskforce opgericht. Vorige week sloot een school in Morawa na verkeerd gebruik van gif. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden nadat hij op de snelweg werd aangereden door een auto. Hoe de man op de weg terechtkwam is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht en de identiteit van het slachtoffer. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. President Trump overweegt de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli te beperken, na het afhaken van meerdere bekende artiesten. In plaats van concerten overweegt hij een toespraak. De organisatie in Washington gaat door met voorbereidingen, waaronder een tijdelijke arena bij het Witte Huis voor 3000 toeschouwers bij een mixed martial arts evenement. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de overwinning van Paris Saint-Germain op Arsenal in de Champions League zeker 283 mensen aangehouden. Relschoppers staken een kiosk in brand, vernielden voertuigen en probeerden een politiebureau aan te vallen. Het busvervoer werd stilgelegd. In heel Frankrijk zijn 426 mensen opgepakt. 6 agenten raakten gewond. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Amerikaanse leger heeft gisteren opnieuw een boot aangevallen in de Stille Oceaan. Daarbij kwamen 3 mannen om het leven. Eergisteren vond een soortgelijke aanval plaats. Sinds september zijn er bij aanvallen in de Caribische Zee en de Stille Oceaan meer dan 200 doden gevallen. Kritiek wijst op mogelijke schending van internationaal recht. De Israëlische leger heeft kasteel Belfort in Zuid-Libanon ingenomen. Daarmee zijn Israëlische troepen ruim 25 jaar niet zo diep Libanon binnengetrokken. Het leger riep duizenden inwoners op te evacueren, onder meer uit Tyrus. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. De bezetting van het gebied is volgens internationaal recht illegaal. België werd gisteravond en vannacht getroffen door zwaar noodweer met hevige regen, onweer en hagelstenen tot 5 centimeter groot. Op meerdere plaatsen ontstond schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. Hulpdiensten ontvingen ruim 300 meldingen. In de provincie Namen kwamen mensen vast te zitten op daken door wateroverlast en modderstromen. San Antonio Spurs heeft de NBA-finale bereikt door in de beslissende wedstrijd Oklahoma City Thunder te verslaan met 111-103. De serie eindigde in 4-3. In de finale treffen de Spurs New York Knicks, die Cleveland Cavaliers met 4-0 uitschakelde. De eerste wedstrijd is woensdag in San Antonio. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste.

0: heeft gisteren opnieuw een boot aangevallen in de Stille Oceaan. Daarbij kwamen 3 mannen om het leven. Eergisteren vond een soortgelijke aanval plaats. Sinds september zijn er bij aanvallen in de Caraïbische Zee en de Stille Oceaan meer dan 200 doden gevallen. Kritiek wijst op mogelijke schending van internationaal recht. San Antonio Spurs heeft de NBA-finale bereikt door in de beslissende wedstrijd Oklahoma City Thunder te verslaan met 111-103. De serie eindigde in 4-3. In de finale treffen de Spurs New York Knicks, die Cleveland Cavaliers met 4-0 uitschakelde. De eerste wedstrijd is woensdag in San Antonio. België werd gisteravond en vannacht getroffen door zwaar noodweer met hevige regen, onweer en hagelstenen tot 5 centimeter groot. Op meerdere plaatsen ontstond schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. Hulpdiensten ontvingen ruim 300 meldingen. In de provincie Namen kwamen mensen vast te zitten op daken door wateroverlast en modderstromen. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Maar ook de hits van nu. Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Boven het noordoosten van de Verenigde Staten is gistermiddag een meteoor door de dampkring geschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van een vuurbal, knallen en trillingen. Volgens NASA vloog de meteoor op ruim 60 kilometer hoogte met 120.000 kilometer per uur. Waarschijnlijk is het object volledig verbrand in de atmosfeer. Marcia Lucas is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was filmeditor en ex-vrouw van George Lucas. Marcia speelde een belangrijke rol bij de montage en het verhaal van de eerste Star Wars film, waarvoor ze een Oscar ontving. Ze werkte ook aan andere bekende films uit de jaren 70 en 80, waaronder Taxi Driver en The Rain People. In België is gisteravond en vannacht zwaar noodweer geweest met op verschillende plaatsen grote hagelstenen, onweer en veel regen. Vooral in de provincie Namen ontstond

0: bui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Marcia Lucas is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was filmeditor en ex-vrouw van George Lucas. Marcia speelde een belangrijke rol...

0: diepste punt dat zij in ruim 25 jaar in Libanon hebben bereikt. Het leger roept inwoners in het gebied op te evacueren. Meer dan 1 miljoen mensen zijn ontheemd. In het conflict zijn duizenden doden en gewonden gevallen. In België is gisteravond en vannacht zwaar noodweer geweest, met op verschillende plaatsen grote hagelstenen, onweer en veel regen. Vooral in de provincie Namen ontstond flinke schade en kwamen mensen vast te zitten op daken. Hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. Voor delen van België en Zuid-Nederland gold urenlang een weeralarm. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
2: Abort!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft ruim 320.000 euro opgehaald, met bijna 2300 deelnemers. Zij liepen 10 of 20 kilometer langs plekken.

0: gesloten. De explosieve opruimingsdienst voerde de explosie uit. Omwonenden binnen 100 meter moesten tijdelijk hun huis verlaten. Wielerploeg SD Works ProTime overweegt juridische stappen tegen de Internationale Wielerunie UCI nadat Lorena Wiebes is gedisqualificeerd uit de Giro d'Italia Women. Wiebes won zaterdag de eerste etappe, maar haar fiets woog minder dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. De ploeg betwijfelt de meting van de UCI. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Hulpdiensten in Laos zoeken nog naar 2 vermiste goudzoekers in een ondergelopen grot. Zwaar regenval belemmert het reddingswerk doordat het waterpeil stijgt. 5 goudzoekers zijn al gered en worden in het ziekenhuis behandeld. In totaal zaten 8 mannen vast sinds vorige week door regen en een aardverschuiving. 1 wist eerder te ontsnappen. De Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam heeft ruim €320.000 opgehaald, met bijna 2300 deelnemers. Zij liepen 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. De opbrengst gaat naar veiligere steden voor vrouwen en gedragsverandering van mannen. Incidenten tijdens de mars zijn niet gemeld. Vorig jaar was het bedrag €81.000. Wielenploeg SD Works ProTime overweegt juridische stappen tegen de Internationale Wielerunie UCI, nadat Lorena Wiebes is gediskwalificeerd uit de Giro d'Italia Women. Wiebes won zaterdag de eerste etappe, maar haar fiets woog minder dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. De ploeg betwijfelt de meting van de UCI. De Britse politie heeft vorige week in Norwich een bom tot ontploffing gebracht die 66 jaar in de tuin van een 87-jarige vrouw stond. Het bleek een oefenbom waarmee lichtpijlen werden afgeschoten. De explosieve opruimingsdienst voerde de explosie uit. Omwonenden binnen 100 meter moesten tijdelijk hun huis verlaten. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De jongen die gisteren uit het water is gehaald bij de Maarseveense plassen is overleden. Hulpdiensten kregen rond 5 uur 's middags een melding van een persoon te water. De jongen is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De politie onderzoekt het incident. De recreatieplas is vandaag gesloten. Colombianen stemmen vandaag voor een nieuwe president, omdat Gustavo Petro na 4 jaar niet meer verkiesbaar is. Ivan Cepeda van Pacto Histórico leidt in de peilingen, gevolgd door centrum- en radicaal-rechtse kandidaten. De verkiezingen worden overschaduwd door geweld, met recente aanslagen en onrust in conflictgebieden. Mogelijk volgt op 21 juni een tweede ronde. Minister Veilbrief wil de komende dagen met alle partijen in de Tweede Kamer praten over een sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Over geld wil hij het nog niet hebben. Vakbonden overleggen niet meer met het kabinet na het Catshuisoverleg, maar nog wel met werkgevers. Woensdagochtend 24 juni staakt het OV tot 8 uur. Banken, investeerders en het Energieagentschap verwachten dit jaar een ernstige energiecrisis door de afsluiting van de Straat van Hormuz in februari. Olie- en brandstofprijzen stegen bij het uitbreken van de oorlog, maar stabiliseerden daarna. Extra export van olie buiten het Midden-Oosten en inzet van oliereserves dempen prijsstijgingen, ondanks blijvende tekorten. Het weerbericht. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Colombianen stemmen vandaag voor een nieuwe president, omdat Gustavo Petro na 4 jaar niet meer verkiesbaar is. Iván Cepeda van Pacto Histórico leidt in de peilingen, gevolgd door centrum- en radicaal-rechtse kandidaten. De verkiezingen worden overschaduwd door geweld, met recente aanslagen en onrust in conflictgebieden. Mogelijk volgt op 21 juni een tweede ronde. De jongen die gisteren uit het water is gehaald bij de Maarseveense plassen is overleden. Hulpdiensten kregen rond 5 uur 's middags een melding van een persoon te water. De jongen is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De politie onderzoekt het incident. De recreatieplas is vandaag gesloten. Banken, investeerders en het energieagentschap verwachten dit jaar een ernstige energiecrisis door de afsluiting van de Straat van Hormuz in februari. Olie- en brandstofprijzen stegen bij het uitbreken van de oorlog, maar stabiliseerden daarna. Extra export van olie buiten het Midden-Oosten en inzet van oliereserves dempen prijsstijgingen, ondanks blijvende tekorten. Minister Veilbrief wil de komende dagen met alle partijen in de Tweede Kamer praten over een sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie. Over geld wil hij het nog niet hebben. Vakbonden overleggen niet meer met het kabinet na het Catshuisoverleg, maar nog wel met werkgevers. Woensdagochtend 24 juni staakt het OV tot 8 uur.
2: Het weerbericht.
1: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De eerste en enige openbare training van het Nederlands elftal in Zeist trok circa 1500 fans. Alle spelers, behalve Jurrie en Timber, waren aanwezig. De training duurde een uur en vond plaats onder warme omstandigheden. Oranje traint maandag en dinsdag besloten, vertrekt donderdag naar New York en speelt 14 juni tegen Japan in Dallas. Nederland wil met steun van andere EU-landen proberen Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten, omdat het land de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers niet uitlevert. De EU heeft voor de jaren 2021 tot en met 2027 in totaal 352 miljoen euro toegekend aan Sierra Leone. Leidekkers kreeg 80 jaar celstraf. In Zundert organiseert de gemeente een bijeenkomst na het overlijden van een persoon die maandagavond uit een luchtballon sprong. Het lichaam werd gevonden in de tuin van een woning. Hulpdiensten werden gealarmeerd door de ballonvaarder. Omwonenden waren getuigen van het incident. Slachtofferhulp is beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben de finale van het Elite 16-toernooi in Ostrava verloren van de Canadezen Melissa Humana Paredes en Brandy Wilkerson met 0-2 in sets. 16-21, 14-21. Stam en Schoon komen door deze nederlaag voorlopig niet verder dan 3 Elite 16-titels. Dan lokaal nieuws. Op de Kamerling-Ondersweg heeft zaterdagavond rond 7:15 een aanrijding plaatsgevonden op de rotonde met de Newtonstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 voertuigen met elkaar in botsing. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Ondanks de forse schade raakte niemand gewond.
2: Het weerbericht.
1: Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral het oosten maakt kans op een onweersbui. Het is van west naar oost 19 tot 25 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Nederland wil met steun van andere EU-landen proberen Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stop te zetten. Omdat het land de veroordeelde drugscrimineel Jos Leidekkers niet uitlevert. De EU heeft voor de jaren 2021 tot en met 2027 in totaal 352 miljoen euro toegekend aan Sierra Leone. Leidekkers kreeg 80 jaar celstraf. De eerste en enige openbare training van het Nederlands elftal in Zeist trok circa 1500 fans. Alle spelers, behalve Jurrie en Timber, waren aanwezig. De training duurde een uur en vond plaats onder warme omstandigheden. Oranje traint maandag en dinsdag besloten, vertrekt donderdag naar New York en speelt 14 juni tegen Japan in Dallas. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben de finale van het Elite 16 toernooi in Ostrava verloren van de Canadezen Melissa Humana Paredes en Brandy Wilkerson met 0-2 in sets. 16-21, 14-21. Stam en Schoon komen door deze nederlaag voorlopig niet verder dan 3 Elite 16 titels. In Zundert organiseert de gemeente een bijeenkomst na het overlijden van een persoon die maandagavond uit een luchtballon sprong. Het lichaam werd gevonden in de tuin van een woning. Hulpdiensten werden gealarmeerd door de ballonvaarder. Omwonenden waren getuigen van het incident. Slachtofferhulp is beschikbaar voor wie daar behoefte aan heeft. Dan lokaal nieuws. Op de Kamerling-Ondersweg heeft zaterdagavond rond 7:15 een aanrijding plaatsgevonden op de rotonde met de Newtonstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 voertuigen met elkaar in botsing. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Ondanks de forse schade raakte niemand gewond. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe.
3: Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook.
1: Dan lokaal nieuws. Op de Kamerling-Onnersweg heeft zaterdagavond rond 7:15 een aanrijding plaatsgevonden op de rotonde met de Newtonstraat. Door nog onbekende oorzaak kwamen 2 voertuigen met elkaar in botsing. De schade aan beide voertuigen was aanzienlijk. Ondanks de forse schade raakte niemand gewond.
3: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

het geluid van nu. RTV Dijk en Waard. Trophy on the beat.

Als je liggen en parfum met je sandouchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag is op het parkeerterrein bij het strand van Luna een auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 2:50 gemeld. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brand ontstond rond 11:30 ochtends en was later onder controle. Het lichaam werd daarna gevonden. Tientallen huizen zijn ontruimd. Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. In de omgeving werd een NL-alert verstuurd vanwege de rook. Het Israëlische leger heeft na dagenlange gevechten het middeleeuwse kasteel Beaufort bij Arnoun in Zuid-Libanon ingenomen. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Frankrijk heeft wegens de opmars van Israël een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Geweld tussen Israël en Hezbollah neemt toe. Tijdens en na een warme week trokken vrijdag en dit weekend zware onweersbuien over de regio. Grote hagelstenen veroorzaakten wateroverlast en schade, vooral in België. Daar liepen straten onder water, viel de stroom uit en raakten mensen gewond. Komende week blijft het onstabiel met dinsdag veel buien. Vanaf woensdag wordt het iets koeler. In het noordoosten van Myanmar zijn ruim 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw met opgeslagen explosieven voor mijnbouw. Onder de slachtoffers zijn 6 kinderen. Zeker 74 mensen raakten gewond. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Dan lokaal nieuws. In de nacht van zaterdag op zondag is op het parkeerterrein bij het strand van Luna een auto volledig uitgebrand. De brand werd rond 2:50 gemeld. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijker Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
3: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijker Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg.
3: Het weerbericht.
1: De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijken Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen gewond door hagel. Komende dagen blijft het wisselvallig met buien, afkoeling en temperaturen rond 20 graden. De politie heeft reacties op Instagram en Facebook uitgezet na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist op 19 mei. Daarbij werd een 30-jarige man aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het geweld dat bij de aanhouding is gebruikt. De man is inmiddels vrijgelaten. In de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba trainen jonge modellen voor een internationale carrière. Zuid-Soedan geldt als belangrijke talentenbron in de modewereld, met bekende namen als Alek Wek en Anok Yai. Strenge Europese visumregels maken het Afrikaanse modellen echter moeilijker om deel te nemen aan buitenlandse modeshows, waardoor veel toelatingsaanvragen worden afgewezen. Dan lokaal nieuws. De 10e editie van de Langedijken Run in Langedijk heeft vanmiddag €8.000 opgebracht. Het geld gaat naar Stichting De Kanjeketting en Hospice Schagen. Honderden deelnemers en toeschouwers waren aanwezig bij het sportevenement bij restaurant Den Burg. Het weerbericht. De buien verlaten het land en daarna volgt een droge nacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Maandag start vrij zonnig. Later zijn er steeds meer stapelwolken en lokaal komt een bui voor. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het noordoosten van Myanmar zijn rond het middaguur meer dan 45 mensen om het leven gekomen door een explosie in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meerdere gebouwen raakten zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen raakten 74 mensen gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Afgelopen vrijdag en het weekend kwamen op meerdere plaatsen in Nederland en België zware onweersbuien voor. Met wateroverlast, stroomuitval, schade aan auto's en kassen en hagelstenen tot 6 centimeter. In België raakten op een festival mensen